Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

22 op de dash. Heel mijn leven gaat fast. Allemaal mannen doen splash. Bitch, ik wil alleen cash. 22 op de dash. Heel mijn leven gaat fast.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemorgen, het nieuws van 6 uur.
1: In Lokeren is de E17 in de richting van Antwerpen nog altijd volledig dicht. Rond 7 uur gisteravond gebeurde daar een ongeval met een vrachtwagen. Journaliste Tanita de Meij heeft meer details.
2: Een vrachtwagen die heeft een klapband gekregen, die heeft vuur gevat. En er is een heel oliespoor eigenlijk op het wegdek terechtgekomen. De snelweg is afgesloten. Het wegdek is dus beschadigd en het agentschap Wegen en Verkeer komt ter plaatse om te bekijken hoe ze dat zo snel mogelijk kunnen herstellen.
1: Het is voorlopig onduidelijk wanneer de snelweg weer open kan. In Spanje, in de buurt van Madrid, zijn zo'n 3500 mensen geëvacueerd door de bosbranden in de buurt daar. Woensdag werden ook al verschillende dorpen geëvacueerd omdat het vuur zich blijft verspreiden. Net als Frankrijk en Italië wordt ook Spanje al een tijdje geteisterd door meerdere bosbranden. In de buurt van Madrid is al 32.000 hectare natuur in de as gelegd. Door de aanhoudende hitte, droogte en wind blijft het brandgevaar erg hoog. Anderlecht heeft zijn eerste Europese wedstrijd van het seizoen niet kunnen winnen. Het speelde 1-1 gelijk bij het Zweedse Hammarby. Het was de heenwedstrijd in de tweede voorronde van de Europa League. In de Conference League speelde AA Gent ook gelijk. 0-0 tegen LNZ Tcherkassy uit Oekraïne. De terugwedstrijden die worden volgende week gespeeld. De dag kan hier en daar beginnen met mist of nevel. Na de middag klaart het op en krijgen we volop zon bij maxima tot 26 graden. Morgen meer zon en nog warmer bij een graad of 29. Zondag regen en een paar graden frisser. En vanaf begin volgende week wordt het dan weer droger en ook warmer.
3: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende.
0: Melinda FM 68 Mike.

heerlijke inkomer voor deze vrijdag 24 juli. Verder Sharky en Good Heart. Welkom bij Melinda FM. We zitten goed tot 8 uur samen met de vroege vogels.

You're making me high en dit dan met Toni Braxton. In deze twee uur gaan we uiteraard te kijken nemen waar we vandaag naartoe kunnen. En ook waar we in het weekend. Zo is er morgen, kan je gaan kijken naar de zomerse kunstmarkt op het Marktplein in Diksmuiden. Want daar kun je laten meervoer door het werk van meer dan 100 kunstenaars te gaan bekijken.

Evelyn en Sammy met de hartslag dan. Tijdens de zomermaanden kan je nog altijd op het strand van Nieuwpoort gaan genieten van boeken, tijdschriften en strips. Je vindt trouwens de strandbibliotheek op de Zeedijk ter hoogte van de Veurnestraat. Dat is net tegenover de Barkentuin. En de strandbibliotheek dat is elke dag open tot en met 31 augustus. Telkens van 10 tot 13 uur en van 14 tot 18 uur. De inschrijvingen zijn gratis en per persoon kan je nog altijd 3 stuks uitlenen.

0: Een schone en veilige omgeving? Dat laat je natuurlijk over aan de specialisten van Huisuitcleaning. Van dieptereiniging tot specialistische schoonmaak. Ons team staat dag en nacht klaar. Snel, betrouwbaar en altijd volgens de veiligheidsnormen. Huisuitcleaning. Voor bedrijven en particulieren die geen risico willen nemen. Bel vandaag nog 0468 32 10 19. Of kijk op huisuitcleaning.be. Huisuitcleaning. Schoon, veilig en zeker.
1: Onze vorige wagen was versleten. Dus hebben we een nieuwe gekocht.
2: En deze keer is het een elektrische wagen geworden.
1: Die kunnen we thuis zeer voordelig opladen met onze eigen laadpaal.
2: Laad nu ook je EV thuis sneller op met een laadpaal van Deltonica.
1: 7,4 kW mono, 11 of 22 kW, driefasig met dynamic tariff en load balancing.
2: En ook OCPP en alle cloud services met app op jouw smartphone.
1: Volledige installatie van je laadpaal met keuring en aanmelding door de Smeter Electro. Meer info op electro-installatie.be of bel 0495 32 78 47.
2: Je nieuwe wagen opladen.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

En morgen wordt het Marktplein van Middelkerken de place to be voor de Open Aero Apero. Geniet van sfeervolle afterwork, gezellige aperitiefmomenten en een bruisende openluchtfuif. Of je nu met collega's komt ontspannen na het werk of met vrienden de zomer wil vieren, de sfeer die is verzekerd.

0: Melinda FM weerbericht.
1: Vandaag gaan we onze dag starten met nevel, mist en lage wolkenvelden aan de kust. Daarna wordt het geleidelijk aan terug zonniger en krijgen we hogere wolkensluiers. Morgen zonnig en in de loop van de dag morgen schuift er wel wat meer bewolking binnen vanuit het westen. En morgenavond is er dan wel kans op enkele buien. Temperaturen vandaag en morgen schommelen tussen de 22 en 24 graden.

Jeannette en Porqué de Vas. Vandaag tot en met zondag aanstaande. Dan staat het centrum van Oostende helemaal in het teken van Braderie aan Zee. 3 dagen lang veranderen de winkelstraat in 1 grote openluchtwinkel. Lokale handelaars gaan dan uitpakken met aantrekkelijke kortingen, leuke acties, demonstraties en een uitgebreide stock sale om plaats te maken voor de nieuwe collecties.

0: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fiers Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fiers Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fiersverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fiers Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
1: CVO Scala is klaar voor een nieuw cursusjaar. Wil je een beroepsopleiding, je diploma secundair onderwijs of een creatieve cursus volgen? Dan moet je bij CVO Scala zijn. Schrijf je vandaag nog in via cvoscala.be en ontdek alles tijdens de infodag op donderdag 27 augustus van 15 tot 19 uur in de Leon Spiljaardstraat 31 in Oostende. Volwassenenonderwijs in Oostende, dat is CVO Scala.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu een vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be.

Afrojack and The Last Time. Vandaag heb je dus naast de Open Aero in Middelkerken ook nog eens om 19 uur de Zappa Zit degustatie. Dat is over chocolade en kaas, dat is één culinair verhaal. Het gaat door in de Zoete Zee in de Distellaan in Westende. En ook vanavond dan om 20 uur heb je de Parade Ice Beach met Belle Peris. Zondag aanstaande hebben we een stripfigurentocht in de sporthal in de Branding. Is er een rommelmarkt om 10 uur met kinderspullen in de Wilde Wijkenplein, dat is in Westende Voetbalstraat. Heb je nog een zomerwandeling in de Warandeduinen om 10:30 en om 11:30 een Apero Sunday en dit dan met Boya Dance. Het gaat door dus zondag aanstaande in de Buggenbeurenplein in Soest.

allemaal. Met Yves Segers. Na 7 uur ga ik je meenemen naar Diksmuiden. En daar gaan we eens lekker gaan genieten van koerconcerten. Kijken we ook nog eens wat we te doen hebben vandaag en in het weekend. En voor 7 nog werk van Dr. Alban. Met Sing Hallelujah. En uit de jaren 70 deze van Carl Douglas.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemorgen, het nieuws van 7 uur.
1: De E17 in Lokeren is weer vrij. Die was sinds gisteravond volledig dicht na een ongeval met een vrachtwagen. Het wegdek was daar zwaar beschadigd en moest hersteld worden, dat zegt Peter Bruinings van het Vlaams Verkeerscentrum.
2: Bijna 12 uur lang is de snelweg volledig afgesloten geweest, maar daar is nu weer doorgang. En dat kon omdat men het laatste half uur de vele vrachtwagens daar heeft laten vertrekken, want een hele grote groep vrachtwagenchauffeurs moesten daar blijven overnachten omdat ze hun rusttijd moesten nemen. Die zijn weg, dus de snelweg kan weer open.
1: De cel vermiste personen kreeg al iets meer dan 20 tips binnen over de verdwijning van Timeo, het jongetje van 5, en zijn vader Brian. Ze werden bijna een maand geleden voor het laatst gezien in Onet in de provincie Namen. Hun auto werd enkele dagen later teruggevonden. De politie gaat al die tips nu onderzoeken. In Marokko is een Vlaams meisje van 13 om het leven gekomen. Ze was op daguitstap met haar familie wanneer ze onderweg achterop stapte bij een jongen met een quad. Wat daar precies gebeurd is, dat is nog altijd niet duidelijk. De quad stortte van de kliffen en werd de zee ingeslingerd. Spanje heeft een noodtoestand uitgeroepen door de vele bosbranden. Dat heeft de minister van Binnenlandse Zaken aangekondigd. Er woeden bosbranden in verschillende regio's, onder meer rond de hoofdstad Madrid. Daar zijn al meer dan 10.000 mensen geëvacueerd. Frankrijk vraagt Europese hulp in de strijd tegen bosbranden. De zwaarste brand daar woedt ten westen van Bordeaux, in het zuiden is dat. Anderlecht heeft zijn eerste Europese wedstrijd van het seizoen niet kunnen winnen. Het speelde 1-1 gelijk bij het Zweedse Hammarby. Het was de heenwedstrijd in de tweede voorronde van de Europa League. Anderlecht stond lang 1-0 voor, maar moest het laatste kwartier met 10 verder na rode kaart. Hammarby maakte helemaal op het einde van de wedstrijd gelijk. In de Conference League speelde AA Gent ook 0-0 gelijk tegen LNZ Cherkassy uit Oekraïne. De terugwedstrijden die worden volgende week gespeeld. De dag begint bewolkt, maar na de middag klaart het op en we krijgen volop zon bij maxima tot 26 graden. Morgen veel zon en nog warmer bij een graad of 29. Zondag regen en een paar graden frisser. En vanaf begin volgende week wordt het dan weer droger en ook warmer.
3: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende.
0: Melinda FM 68 Mike.

Deze zomer kan je dus in Diksmuiden opnieuw gaan genieten van de Koerconcerten. Dat zijn twee sfeervolle gratis concertavonden op de binnenkoer van het stadhuis. De eerste die volgt nu dinsdag aanstaande en er is er nog eentje op 4 augustus. De Koerconcerten zijn eigenlijk ideaal voor wie houdt van een ontspannend zomeravond. Een mooie setting en muziek die je even laat wegdroom. Het is wel geen groot festival, geen drukte, maar een intiem concertmoment op een van de mooiste plekjes in het centrum van

0: CVO Scala is klaar voor een nieuw cursusjaar. Wil je een beroepsopleiding, je diploma secundair onderwijs of een creatieve cursus volgen? Dan moet je bij CVO Scala zijn. Schrijf je vandaag nog in via cvoscala.be en ontdek alles tijdens de infodag op donderdag 27 augustus van 15 tot 19 uur in de Leon Spiljaardstraat 31 in Oostende. Volwassenenonderwijs in Oostende, dat is CVO Scala.
1: Knap op, knap op. Jouw speciaalzaak voor vakmannen en doe-het-zelvers. Met meer dan 45 jaar ervaring vind je alles voor kleine klussen en grote projecten. Gereedschap, werkkledij, tuinmachines en altijd professioneel advies. Dankzij de eigen hersteldienst sta je er ook na je aankoop nooit alleen voor. Ontdek nu de slimme grasrobotten aan de Torhoutse Steenweg 661 in Oostende. Of surf naar knapop.be. Knap op, knap op. Daar bouw je op.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Dan gaan we nog een kijkje nemen wat er eigenlijk vandaag nog te doen is in Diksmuiden bijvoorbeeld. We hebben ook dus om 19 uur de zomerse vrijdagen ad Sempt Hubertus. De kinderstreken met klim en klauter gaat door morgen vanaf 13 uur en er is zondag aanstaande om 11 uur een kioskconcert met Madness Explosions.

0: Melinda FM weerbericht.
1: Nevel en mist vandaag, lage wolkenvelden. Daarna wordt het wel geleidelijk zonniger aan de kust. Morgen zonnig, in de loop van de dag schuift er wel wat meer bewolking binnen vanuit het westen. En morgenavond is er wel kans op enkele buien. Temperaturen tussen vandaag en morgen, die schommelen tussen de 22 en 24 graden.

Bonium en Belfast. Hop on, hop of bootje in Diksmuiden. En dit nog tot en met 23 augustus, elke woensdag, vrijdag, zaterdag en zondag. Telkens tussen 11 en 18 uur 30. Dat is een taxibootje met stops aan de Vismarkt, de Dodengang, de IJzertoren en de IJzerboomgaard. Je kan opstappen aan de Vismarkt of je blijft lekker zitten voor een rondvaart van 1,5 uur. Een dagticket die kost 10 euro per persoon, gratis tot en met 6 jaar en 2 euro betaal je dan met een uitpas. De tickets, vaarschema en info kan je vinden op bezoekdiksmuiden.be/hopon/hopoff.

met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Jump on the Floor. Morgen kun je ook nog eens naar de Vossenslagfeesten gaan in De Haan. Rommelbartister, kinderanimatie, live optredens en ook nog de opnames van Play That Song met Katja, Maxim en Sverre. Dit allemaal in de Centrum in Klemskerke in De Haan.

Zonnig aanstaande tenslotte is het nog tijd voor de Bredense Garage Sale. Tientallen buurtbewoners verkopen hun leukste tweedehands vondsten. Van speelgoed tot kleding tot meubels, boeken en decoratie. Er is dus trouwens voor elk wat wils. Kom eens gezellig snuisteren zondag aanstaande en ontdek dan de verborgen schatten en beleef een leuke dag in Bredenen. En maandag aanstaande zijn wij er terug vanaf 6 uur met een nieuwe aflevering van De Vroege Vogels. Maak er alvast een heel fijn weekend van. Tot maandag.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemorgen, het nieuws van 8 uur.
1: De E17 in Lokeren is opnieuw vrij. Die was sinds gisteravond volledig versperd door een uitgebrande vrachtwagen. Het Agentschap Wegen en Verkeer en de hulpdienst hebben heel de nacht doorgewerkt. Peter Bruinings van het Vlaams Verkeerscentrum.
2: Die uitgebrande vrachtwagen is moeten getakeld worden en men heeft ook veel aandacht moeten besteden aan het wegdek dat beschadigd is geraakt. Je rijdt daar vanochtend nog wel over een mat van korrels. De brandweer heeft die korrels aangebracht om eventuele olieresten nog te kunnen laten opzuigen, maar voorts is de snelweg dus perfect vrij en kan je er weer door.
1: Door de schade moet het wegdek op een later moment wel nog hersteld worden. De celvermiste personen kregen al iets meer dan 20 tips binnen over de verdwijning van Timeo, het jongetje van 5, en zijn vader Brian. Ze werden bijna een maand geleden voor het laatst gezien in Onijn, de provincie Namen. Hun auto werd enkele dagen later teruggevonden. De politie gaat al die tips nu onderzoeken. In Marokko is een Vlaams meisje van 13 om het leven gekomen. Ze was daar op reis met haar familie. Ze stapte achterop bij een jongen met een quad. Die verloor de controle over het stuur en stortte van de kliffen in zee. Het meisje overleefde het niet. De bestuurder raakte gewond. Spanje heeft de noodtoestand uitgeroepen door de vele bosbranden. Dat heeft de minister van Binnenlandse Zaken aangekondigd. Er woeden bosbranden in verschillende regio's, onder meer rond de hoofdstad Madrid. Daar zijn al meer dan 10.000 mensen geëvacueerd. En Frankrijk vraagt dan weer Europese hulp in de strijd tegen de bosbranden. De zwaarste brand daar woedt ten westen van Bordeaux. In Oekraïne eist de ontslagen minister van Defensie Fedorov zijn functie terug nadat Oekraïners massaal protesteerden tegen dat ontslag. Hij werd ontslagen na een conflict met de topman van het leger. Die werd daarna ook aan de deur gezet. President Zelensky heeft Fedorov een andere ministerpost aangeboden, maar hij wil enkel terugkeren op Defensie. Anderlecht heeft zijn eerste Europese wedstrijd van het seizoen niet kunnen winnen. Het speelde 1-1 gelijk bij het Zweedse Hammarby. Anderlecht stond lang 1-0 voor, maar moest het laatste kwartier met 10 verder na een rode kaart. Hammarby maakte helemaal op het einde van de wedstrijd gelijk. Het was de heenwedstrijd in de tweede voorronde van de Europa League. In de Conference League speelde AA Gent ook gelijk 0-0 tegen LNZ Cherkasy. Uit Oekraïne is dat een ploeg. De terugwedstrijden die worden volgende week gespeeld. De dag begint bewolkt, maar na de middag klaart het op en we krijgen volop zon, maxima tot 26 graden. Morgen veel zon en nog wat warmer bij een graad of 29. Zondag regen en een paar graden frisser. Vanaf begin volgende week wordt het dan weer droger en ook warmer.
3: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende.
0: Melinda FM 18 Robbie.

Mijn opperbeste, goeie vrijdagmorgen. Kijk eens aan, het is alweer vrijdag, einde van de week. En je luistert naar Melinda FM. Dank aan de vroege vogels met Mike, die is er altijd heel vroeg bij. En het komende uur krijg je hits en klassiek te horen in de muziekdoos. Je hoorde Shannon en Let the Music Play, het is maar een woord.

De zomerse geluiden van The Sun Club en Fiesta. Ah. Ken je deze nog? Lang geleden. De betreurde Paul Severs en Loop niet voorbij.

0: Ontdek ImoJo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, ImoJo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. ImoJo, uw vastgoed is onze missie.
1: Grondwerken, containerverhuur en totaalproces.

Vandaag vrijdag en morgen zaterdag wordt het Marktplein van Middelkerke de place to be voor open-air apéro. Geniet van een sfeervolle afterwork, gezellige aperitiefmomenten en een bruisende openluchtvuif. Of je nu met collega's komt ontspannen na het werk of met vrienden de zomer wil vieren, de sfeer is verzekerd.

En dan gaan we nog een blik werpen op het weerbericht. Vandaag vrijdag blijft het wellicht droog en lijkt het opnieuw zachter te worden met maxima rond 24, 25 graden in vele streken. Het lijkt ook zonniger te worden en de wind waait meestal zwak uit west tot noordwest.

Een schone en veilige omgeving? Dat laat je natuurlijk over aan de specialisten van Huisuit Cleaning. Van dieptereiniging tot specialistische schoonmaak. Ons team staat dag en nacht klaar. Snel, betrouwbaar en altijd volgens de veiligheidsnormen. Huisuit Cleaning. Voor bedrijven en particulieren die geen risico willen nemen. Bel vandaag nog 0468 32 10 19. Of kijk op huisuitcleaning.be. Huisuit Cleaning. Schoon, veilig en zeker.

0: Curtis, we can't handle it this weekend.
1: Oh, really?
0: Certainly nice to hear from you, man.
1: Bye!
0: Wolf?
2: Ze konden niet alleen goed zingen, maar ook goed praten, laten we het zo stellen. De Stampeders met een oude hit van Ray Charles in de tijd en Hit the Road Jack, goedemorgen.

Het was zo'n beetje op het einde van hun muzikale carrière, zeg maar. ABBA en Lay All Your Love on Me. Straks na 9 uur nog meer mooie muziek hier bij Melinda FM. Dit zijn nog Maroon 5 en Sugar.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemorgen, het regionieuws van 9 uur.
1: In Wenduinen start het openbaar onderzoek voor de renovatie van de historische watertoren en het nabijgelegen pomphuisje in de duinen. De watertoren wordt een uitkijkpunt en het domein wordt een belevingsplek waar bezoekers het verhaal ontdekken van drinkwater oppompen, zuiveren en afvalwater behandelen. En de burgemeester van Wenduinen, De Haan, die hoopt dat de werken tegen 2028 klaar zullen zijn. In West-Vlaanderen blijft het aantal mensen dat hun belastingsaangifte niet indient opvallend hoog. In 2025, voor aanslag 2024, ging het om bijna 11.000 inwoners die hun wettelijke verplichting niet nakwamen. En voor het aanslag 2025 staat de teller voorlopig al op 12.807 dossiers. Federaal parlementslid Axel Weitz die pleit daarom voor betere begeleiding voor wie zijn aangifte vergeet. Drie Indiaanse verpleegkundigen die leren intensief Nederlands terwijl ze werken in woon- en zorghotel Heilig Hart in Kortrijk. Ze zijn daar al een half jaar actief via VZW Shinta als zorgkundigen, omdat hun verpleegkundig diploma hier niet erkend is. En intussen volgen ze een opleiding, zodat ze in België ook als verpleegkundige kunnen starten. Het Vlaams parlement heeft per ongeluk te ruime inzage gekregen in een geheime dading tussen de Vlaamse overheid en de regionale luchthavens. Uit het document blijkt dat beide partijen wederzijdse miljoenenclaims laten vallen en dat de Vlaamse overheid subsidies belooft tot in 2039. Een jongeman uit Knokke-Heist weet dankzij een zendertje waar zijn gestolen camerakoffer ligt. Maar de politie die kan niet ingrijpen. De koffer, ter waarde van zo'n 3000 euro, werd 2 maanden geleden gestolen en blijkt nu in een appartement recht tegenover zijn woning te liggen. Maar de politie die mag niet zomaar binnenvallen. Burgemeester Koen Kopiele van Diksmuiden die steunt de plannen van Vlaams minister Jo Broens om zwemmen in open water makkelijker te maken. Terwijl andere burgemeesters kritisch zijn over de versoepeling, benadrukt Kopiele dat mensen zelf verantwoordelijkheid moeten nemen voor hun veiligheid.
0: Melinda FM, weerbericht.
1: Gaandeweg door de dag komen er bredere opklaringen, eerst aan de kust en later ook landinwaarts, met hier en daar ook wat hoge sluierwolken. De temperaturen die lopen op tot zo'n 25 à 26 graden in het westen en rond 20 à 21 graden in de hoogste gebieden. De wind die blijft zwak en veranderlijk. Morgen zaterdag krijgen we zonnige perioden, afgewisseld met wolkenvelden en het blijft ook dan grotendeels droog en de maxima die stijgen tot 27 à 28 graden in het centrum van het land met een zwakke tot matige zuidwestenwind die later naar west-noordwest draait.
2: Het regionieuws werd u aangeboden door...

Het was toch een van die tophits hoor in 1981 en dat stond wekenlang in de hitlijst. Human League en Don't You Want Me Baby. We hebben nog genoeg uit de doos voor één uurtje muziek hier bij Melinda FM in de muziekdoos. Goedemorgen.

Bernie Fabri en Georgette. Wie is Georgette? Ik kan het u niet vertellen, want ik weet het helaas niet. Goed, in de 19e etappe van de Ronde van Frankrijk fietsen de renners 128 kilometer van Gap naar Alpe d'Huez. De beroemde slotklim geeft 21 haarspelbochten, telt 13,8 kilometer en serveert een gemiddelde stijging van 8,1%. Ook al is het een korte rit, toch is het aantal hoogtemeters imposant, 3500 in totaal.

0: Een deuk in je auto? Of sta je plots met pech langs de weg? Geen zorgen. Bij Henrik Motors in Oostende en Bredene lossen we het snel voor je op. Onze experts herstellen alle carrosserieschade, alsof er nooit iets gebeurd is. En ben je toe aan een andere wagen? Ontdek dan ons ruime aanbod voor elk budget. Mocht het onderweg toch een keer tegenzitten, dan staat onze 24/7 depannagedienst dag en nacht voor je klaar. Van aankoop tot herstellingen. Wij houden je op de weg. Kom langs in Oostende of Bredene, bel 059 80 32 30 of kijk op henrikmotors.be.
1: Op zoek naar een betrouwbare tweedehandswagen of bestelwagen? Autohandel Pieters in Oudenburg heeft steeds 50 voertuigen op voorraad. Al 20 jaar een vaste waarde aan de kust. Met topservice ook na verkoop. Herstellingen, onderhoud, airco-service, carrosserie en car detailing. Wij doen het allemaal. Snel en vakkundig. Ontdek het aanbod op autohandelpieters.be voor de wagens in stok. En volg ons op Facebook voor het laatste nieuws en nieuwe binnenkomers. Of spring binnen in Oudenburg, Brugse Steenweg 112, 059 800 550. Autohandel Pieters. Rij slimmer, rij zeker.

En dan nog ons dagelijks overzicht van de avondmarkten aan de kust. Wel, vandaag zijn er twee, namelijk in Bredene vanaf 5 uur deze namiddag. En er is ook een avondmarkt aan de Vosterslag in Den Gaan, eveneens vanaf 5 uur deze namiddag.

0: mee.
1: Onze vorige wagen was versleten. Dus hebben we een nieuwe gekocht.
2: En deze keer is het een elektrische wagen geworden.
1: Die kunnen we thuis zeer voordelig opladen met onze eigen laadpaal.
2: Laad nu ook je EV thuis sneller op met een laadpaal van Deltonica.
1: 7,4 kW mono, 11 of 22 kW, driefasig met dynamic tariff en load balancing.
2: En ook OCPP en alle cloud services met app op jouw smartphone.
1: Volledige installatie van je laadpaal met keuring en aanmelding door de Smieter Electro. Meer info op elektro-installatie.be of bel 0495 32 78 47.
2: Je nieuwe wagen opladen.
3: Zin in echt genieten aan zee? Bij Chef's Grill in Middelkerke, vlakbij het casino, proef je topkwaliteit van op de grill. Laat je verrassen door onze dagverse visbrochetten of kies voor de boterzachte Chateaubriand, waar iedereen het over heeft. En natuurlijk heerlijke mosselen, op verschillende manieren bereid. Gezellige sfeer, bediening met een glimlach en een zonsondergang die je avond compleet maakt. Chef's Grill, Zeedijk 131 in Middelkerke. Kom langs en proef het verschil.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwersee Energietechnieken biedt vakmanschap, alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwersee.be.

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

0: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
1: Bij CGS Car Cleaning houden we van echt schoon. Zo schoon dat je je auto nauwelijks nog herkent. Hij glanst en schittert alsof hij net uit de showroom komt. Onze volautomatische indoor car wash is ook voor bestelwagens. En onze industriële wasmachines kunnen tot 20 kilogram inhoud aan. Want als wij zeggen dat we het proper willen, dan menen we dat. Voor je motor en fiets hebben we een aparte wasbox. Nog properder. En je trouwe viervoeter? Die krijgt een topbeurt in onze ultramoderne dogwash. CGS Car Bike and Dog Cleaning. Torghoutse Steenweg 4 in Middelkerken. Waar schoon echt schoon is.
2: Op zoek naar een betrouwbare tweedehandswagen of bestelwagen? Autohandel Pieters in Oudenburg heeft steeds 50 voertuigen op voorraad. Al 20 jaar een vaste waarde aan de kust. Met topservice ook na verkoop. Herstellingen, onderhoud, airco-service, carrosserie en car detailing. Wij doen het allemaal. Snel en vakkundig. Ontdek het aanbod op autohandelpieters.be voor de wagens in stok. En volg ons op Facebook voor het laatste nieuws en nieuwe binnenkomers. Of spring binnen in Oudenburg, Brugse Steenweg 112, 059 800 550. Autohandel Pieters. Rij slimmer, rij zeker. Vind jij moeilijk stijlvolle kledij die echt goed zit? Bij Melsheren in Gistel draait alles rond stijl en comfort. Je vindt er herenmode in alle maten, van standaardmaten tot 8XL. Van een strak kostuum tot een casual outfit voor elke dag. Geen snelle verkoop, wel persoonlijk advies. En een perfecte pasvorm waarin jij je goed voelt. Want goed gekleed buitenstappen begint met kledij die echt bij je past. Ontdek het zelf bij Melsheren. Maart 14 in Gistel. Bekijk ook de Facebookpagina Melsheren Gistel. Melsheren. Voor elke man in elke maat.

0: Ontdek ImoYo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, ImoYo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op yo.imo en laat uw vastgoed schitteren. ImoYo, uw vastgoed is onze missie.
1: CVO Scala is klaar voor een nieuw cursusjaar. Wil je een beroepsopleiding, je diploma secundair onderwijs of een creatieve cursus volgen? Dan moet je bij CVO Scala zijn. Schrijf je vandaag nog in via cvoscala.be en ontdek alles tijdens de infodag op donderdag 27 augustus van 15 tot 19 uur in de Leon Spiljaardstraat 31 in Oostende. Volwassenenonderwijs in Oostende, dat is CVO Scala.
2: Op zoek naar een moment voor jezelf? Ontdek Maison Belle, waar rust, verfijning en natuurlijke schoonheid samenkomen. Laat de drukte los en kom helemaal tot ontspanning met onze exclusieve headspa's, huidverbeterende behandelingen en massages. Elke behandeling wordt afgestemd op jouw huid, jouw noden, jouw moment. Met natuurlijke producten en geavanceerde technieken zorgen we voor een stralende, pure uitstraling. Zonder overdaad. Maison Belle, meer dan een schoonheidsinstituut. Een zachte pauze in jouw dag. Stationstraat 68 in Gistel. Bel 0477 80 72 07.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het regionieuws van 11 uur.
1: In Wenduine start het openbaar onderzoek voor de renovatie van de historische watertoren en het nabijgelegen pomphuisje in de duinen. De watertoren wordt een uitkijkpunt en het domein wordt een belevingsplek waar bezoekers het verhaal ontdekken van drinkwater oppompen, zuiveren en afvalwater behandelen. En de burgemeester van Wenduine, De Haan, die hoopt dat de werken tegen 2028 klaar zullen zijn. Drie Indiaanse verpleegkundigen die leren intensief Nederlands terwijl ze werken in woon- en zorghotel Heilig Hart in Kortrijk. Ze zijn daar al een half jaar actief via VZW Shinta als zorgkundigen, omdat hun verpleegkundig diploma hier niet erkend is. En intussen volgen ze een opleiding, zodat ze in België ook als verpleegkundige kunnen starten. Burgemeester Koen Kopiele van Diksmuiden die steunt de plannen van Vlaams minister Jo Broens om zwemmen in open water makkelijker te maken. Terwijl andere burgemeesters kritisch zijn over de versoepeling, benadrukt Kopiele dat mensen zelf verantwoordelijkheid moeten nemen voor hun veiligheid. In Blankenbergen is een eerbetoon gebracht aan de onlangs overleden zangeres Margriet Hermans. 8 grote piepschuimletters met haar naam die werden gevuld met handgemaakte strandbloemen van kreppenpapier. En haar dochter Celine die mocht het kunstwerk onthullen. Het Vlaams parlement heeft per ongeluk te ruime inzage gekregen in een geheime dading tussen de Vlaamse overheid en de regionale luchthavens. Uit het document blijkt dat beide partijen wederzijdse miljoenenclaims laten vallen en dat de Vlaamse overheid subsidies belooft tot in 2039. In West-Vlaanderen blijft het aantal mensen dat hun belastingaangifte niet indient opvallend hoog. In 2025, voor aanslag 2024, ging het om bijna 11.000 inwoners die hun wettelijke verplichting niet nakwamen. En voor het aanslag 2025 staat de teller voorlopig al op 12.807 dossiers. Federaal parlementslid Axel Weitz die pleit daarom voor betere begeleiding voor wie zijn aangifte vergeet.
0: Melinda FM, weerbericht.
1: Gaandeweg door de dag komen er bredere opklaringen, eerst aan de kust en later ook landinwaarts, met hier en daar ook wat hoge sluierwolken. De temperaturen die lopen op tot zo'n 25 à 26 graden in het westen en rond 20 à 21 graden in de hoogste gebieden. De wind die blijft zwak en veranderlijk. Morgen zaterdag krijgen we zonnige perioden, afgewisseld met wolkenvelden en het blijft ook dan grotendeels droog en de maxima die stijgen tot 27 à 28 graden in het centrum van het land met een zwakke tot matige zuidwestenwind die later naar west-noordwest draait.
2: Het regionieuws werd u aangeboden door

0: CVO Scala is klaar voor een nieuw cursusjaar. Wil je een beroepsopleiding, je diploma secundair onderwijs of een creatieve cursus volgen? Dan moet je bij CVO Scala zijn. Schrijf je vandaag nog in via cvoscala.be en ontdek alles tijdens de infodag op donderdag 27 augustus van 15 tot 19 uur in de Leon Spiliaardstraat 31 in Oostende. Volwassenenonderwijs in Oostende, dat is CVO Scala.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Dek Immo Yo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Houtland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, Immo Yo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op yo.immo en laat uw vastgoed schitteren. Immo Yo, uw vastgoed is onze missie.
1: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059-79-3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het nieuws van 12 uur.
1: In Jette in Brussel is een kind gewond geraakt bij een aanrijding door een tram. Dat bevestigt de MIVB. Het gebeurde gisteravond aan een halte. Het slachtoffertje is naar het ziekenhuis gebracht, maar is niet in levensgevaar. De trambestuurder was in shock. Wie solliciteert, verwacht details over het loon in de vacature. Dat blijkt uit een rondvraag van HR-bedrijf Acerta. Driekwart van de werkzoekenden vindt dat belangrijk. Nieuwe Europese regels zeggen dat werkgevers minstens een beginloon of een indicatie moeten vermelden. Lisbeth Werbroek van Acerta.
2: We zien nu wel dat er meer en meer werkgevers dat beginnen te doen in de vacaturetekst. En het gevolg dat meer en meer werknemers of sollicitanten dat ook al beginnen te verwachten. We zien dus dat die sollicitanten toch wel al de voorkeur geven aan degenen die al transparanter zijn.
1: 1 op de 5 werkzoekenden zegt niet te solliciteren als er geen loon vermeld staat. Experten twijfelen over de nieuwe Amerikaanse invoerheffingen, of toch over de officiële reden. Die extra taksen treffen ook de Europese Unie. Handelsexpert Hendrik Kaluwe.
3: Ze zeggen eigenlijk dat de Europese Unie niet genoeg doet om goederen die vervaarlijkt worden door dwangarbeid niet te laten importeren in de EU. Waardoor dat ze dus eigenlijk een concurrentieel nadeel hebben. Gaat het over dwangarbeid of gaat het eerder over die handelstarievenpolitiek te blijven doorvoeren? Ja, ik denk dat het een beetje het laatste is.
1: De vorige handelstarieven waren vervallen, deze komen in de plaats. De VS heeft een hoofdkwartier van de revolutionaire garde in Iran gebombardeerd. Dat meldt het Iraanse persagentschap. Het zou gaan om de gebouwen van de marine. Er zouden geen slachtoffers gevallen zijn. Die revolutionaire garde wordt rechtstreeks aangestuurd door de hoogste geestelijke leider in Iran. En Jurgen Klopp is de nieuwe bondscoach van Duitsland. Dat is nu officieel. De Duitse voetbalbond heeft hem voorgesteld. Klopp volgt Julian Nagelsmann op. Die leidde de Duitse nationale ploeg op het teleurstellende WK. Jurgen Klopp is 59. Hij was eerder onder meer trainer bij Borussia Dortmund en Liverpool. Vrij veel zon vanmiddag, maximaal tot 26 graden. En ook morgen zonnig en nog enkele graden warmer, tot 29 graden dan. Zondag krijgen we buien, bij een graad of 24. En volgende week zijn we weer vertrokken voor een droge en zeer warme periode.
4: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende.
0: Melinda FM, 12-2, Ronde Wit.

0: Groot geworden onder de professionele begeleiding van het producers trio Stock, Aitken en Waterman. Maar tegenwoordig staat ze op haar eigen muzikale benen. Deze schone benen trouwens, deze Kali Minauk. I Believe in You was dat, net na het nieuws. Hier op deze bevrijdende vrijdag bij Melinda FM.
1: Melinda FM. Elk moment muziek die je kent. Ook dit uur in Club de Wit met Ron de Wit.
0: Komend weekend 25 en 26 juli zijn het de laatste dagen, het laatste weekend van de Gentse feesten. Dus als je er nog wil bij zijn, Gent, dat is de place to be komend weekend. Welkom in de show allemaal.

Opgericht door platenmaatschappij La Face krijgt het Zaanse trio T-Boys, Left Eye Lovers en Chili de naam kortweg TLC. Het damesgroepje afkomstig uit Atlanta, Georgia, groeit uit tot een van de meest populaire en meest succesvolle R&B damesformaties. Trouwens, in 2001 overleed Lisa Left Eye Lopez bij een auto-ongeval in Honduras. Je hoorde TLC nog eens en Waterfalls. En nu dichter bij huis voor Rembert de Smet en zijn band De Twee Belgen. Wat een hit hadden ze ermee te pakken, hè, met deze Lena Lena.

0: zin in echt genieten aan zee? Bij Chef's Grill in Middelkerke, vlakbij het casino, proef je topkwaliteit van op de grill. Laat je verrassen door onze dagverse visbrochetten. Of kies voor de boterzachte Chateaubriand, waar iedereen het over heeft. En natuurlijk heerlijke mosselen, op verschillende manieren bereid. Gezellige sfeer, bediening met een glimlach en een zonsondergang die je avond compleet maakt. Chef's Grill, Zeedijk 131 in Middelkerke. Kom langs en proef het verschil.
1: Vind jij moeilijk stijlvolle kledij die echt goed zit? Bij Melsheren in Gistel draait alles rond stijl en comfort. Je vindt er herenmode in alle maten, van standaardmaten tot 8XL. Van een strak kostuum tot een casual outfit voor elke dag. Geen snelle verkoop, wel persoonlijk advies. En een perfecte pasvorm waarin jij je goed voelt. Want goed gekleed buitenstappen begint met kledij die echt bij je past. Ontdek het zelf bij Melsheren. Maart 14 in Gistel. Bekijk ook de Facebookpagina Melsheren Gistel. Melsheren, voor elke man in elke maat.
2: Op zoek naar een moment voor jezelf? Ontdek Maison Belle, waar rust, verfijning en natuurlijke schoonheid samenkomen. Laat de drukte los en kom helemaal tot ontspanning met onze exclusieve headspa's, huidverbeterende behandelingen en massages. Elke behandeling wordt afgestemd op jouw huid, jouw noden, jouw moment. Met natuurlijke producten en geavanceerde technieken zorgen we voor een stralende, pure uitstraling. Zonder overdaad. Maison Belle, meer dan een schoonheidsinstituut. Een zachte pauze in jouw dag. Stationstraat 68 in Gistel. Bel 0477 80 72 07.

geschreeuw met Clemons en Van Heel. Nu Staying Alive, een single van de Australische popgroep The Bee Gees. Het nummer werd geschreven voor de soundtrack van de film Saturday Night Fever, je weet wel, met John Travolta, en is een van de meest herkenbare singles van de groep, mede dankzij het gebruik van het nummer als beginmelodie van diezelfde Saturday Night Fever.

0: zijn de historische nieuwsfeiten van deze dag.
1: 24 juli vandaag, dit zijn de historische nieuwsfeiten die we starten in het jaar 1915. De stoomboot Eastland slaat om bij Chicago als bijna alle passagiers naar één zijde van het schip lopen. 844 mensen komen hierbij om het leven. 1967, de Franse president Charles de Gaulle haalt zich de hoede van Canada op de hals door zijn steun te betuigen aan de onafhankelijkheidswens van Quebec, de Franstalige provincie van Canada. 1977, dan is er de oprichting van de groep The Dire Straits in Londen als de Café Racers. 1990, meer dan 43.000 Duitsers zijn na de Tweede Wereldoorlog overleden in interneringskampen in de Sovjet-bezettingszone. Zo maakt het ministerie van Buitenlandse Zaken in Moskou bekend. 2007, zware regenval veroorzaakt wateroverlast in het IJzerbekken. Vooral Poperinge en Watou worden getroffen door overstromingen. 2010, tijdens de Love Parade in Duisburg in Duitsland vallen 21 doden en meer dan 500 gewonden door verdrukking van bezoekers bij de ingang van het festivalterrein. 2013, bij een spoorwegongeval in de Spaanse stad Santiago de Compostela vallen tientallen doden. 2018, in Griekenland is de noodtoestand uitgeroepen. Bij bosbranden zijn 76 doden te betreuren en vele gewonden en vermisten. En tot zover de historische nieuwsfeiten van deze 24 juli.

0: Wat bijzonder jammer dat deze plaat maar niet verschijnt in onze top 30. Misschien morgen tussen 12 en 2 een nieuwe poging. Laten we het hopen, hè, voor Lizzo. Don't Make Me Love You was dat.
1: Van arbeider tot PDG, ze zingen allemaal mee. Welkom, dit is Club De Wit.
0: En nu nog tot aan onze Airplay van de week. Een plaat die eigenlijk ook wel eens aan bod zou kunnen komen of zou moeten komen als zomerhit van de dag. Want het was wel degelijk een zomerhit in de zomer van 1983. Deze plaat van de Italiaanse singer-songwriter Pia Lyon. Hier is nog eens Happy Children.

0: Ontdek ImoJo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, ImoJo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. ImoJo, uw vastgoed is onze missie.
1: Een deuk in je auto? Of sta je plots met pech langs de weg? Geen zorgen. Bij Henrik Motors in Oostende en Bredene lossen we het snel voor je op. Onze experts herstellen alle carrosserieschade, alsof er nooit iets gebeurd is. En ben je toe aan een andere wagen? Ontdek dan ons ruime aanbod voor elk budget. Mocht het onderweg toch een keer tegenzitten, dan staat onze 24/7 depannagedienst dag en nacht voor je klaar. Van aankoop tot herstellingen, wij houden je op de weg. Kom langs in Oostende of Bredene, bel 059 80 32 30 of kijk op henrikmotors.be.
2: Heb je al zonnepanelen op je huis? Dat is goed voor het milieu en zorgt voor een besparing van 30% op je elektriciteitsfactuur. Maar dat kan beter, want met een thuisbatterij kan je je factuur verder verlagen tot 70%. Je kan je eigen geproduceerde elektriciteit ook 's nachts gebruiken. Dan betaal je minder voor afname van elektriciteit, distributie en transport. En ook minder capaciteitstarief. Wil je meer info? Ga naar elektro-installatie.be en lees alles over thuisbatterijen. Of contacteer de Smieter Electro BV uit Diksmuiden. 0495 32 78 47.
3: Bij CGS Car Cleaning houden we van echt schoon. Zo schoon dat je je auto nauwelijks nog herkent. Hij glanst en schittert alsof hij net uit de showroom komt. Onze volautomatische indoor carwash is ook voor bestelwagens. En onze industriële wasmachines kunnen tot 20 kilogram inhoud aan. Want als wij zeggen dat we het proper willen, dan menen we dat. Voor je motor en fiets hebben we een aparte wasbox. Nog properder. En je trouwe viervoeter? Die krijgt een topbeurt in onze ultramoderne dogwash. CGS Car Bike & Dog Cleaning. Torghoutse Steenweg 4 in Middelkerke. Waar schoon echt schoon is.

0: End of the World en Miley Cyrus op deze 24 juli. Het is vandaag de sterfdag van onder meer Bob Azam. De Libanese zanger overleed in 2004, werd 78 jaar. En vandaag ook de sterfdag van Dan Peek. De Amerikaanse muzikant en oprichter van deze band hier, America, overleed in 2011, werd 60 jaar. Hier is America met The Horse with No Name.
1: Vandaag, dag op dag, overleed deze muziekartiest.

0: Dan Peek, oprichter en ook muzikant bij Deze America, liet het leven een goede 15 jaar geleden op deze dag. In 2011 dus werd 60 jaar. America was dat met de grootste hit die ze maakten. Het heette A Horse With No Name. Straks wordt het 1 uur. Maken we zoals gebruikelijk plaats voor het nieuws hier bij Melinda FM. En daarna zijn we terug met deel 2 van Club de Wit. Tot zometeen dus.
1: Klassieker. In je eigen moedertaal.
2: Dit

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het nieuws van 1 uur.
1: Een opsporingsbericht na de steekpartij op de Gentse feesten. De politie heeft 2 foto's verspreid van verdachten. De feiten dateren van afgelopen maandagochtend aan de Rode Torenkaai. 2 mannen vielen 2 anderen aan. Een jongen van 19 raakte daarbij zwaar gewond. Hij is intussen buiten levensgevaar. Er wordt ook onderzocht of er een link is met een vechtpartij een dag eerder. Er waren vorig voetbalseizoen 106 racisme-incidenten op of langs het veld. Dat blijkt uit cijfers van Voetbal Vlaanderen. De cijfers liggen in lijn met de voorbije jaren. Nante Klerk van Voetbal Vlaanderen.
2: We hebben het dan over jeugdspelers die het N-woord gebruiken tegen andere medespelers. We hebben het over volwassen spelers die bepaalde homofobe of seksistische uitlatingen doen. Het gaat over coaches die bepaalde scheidsrechters van een andere origine bijvoorbeeld iets toeroepen dat niet kan. En zo kan ik blijven doorgaan. Het zijn er 106 te veel.
1: Experten twijfelen over de nieuwe Amerikaanse invoerheffingen, of toch over de officiële reden. Die taksen treffen ook de Europese Unie. Handelsexpert Hendrik Kaluwe.
3: Ze zeggen eigenlijk dat de Europese Unie niet genoeg doet om goederen die vervaardigd worden door dwangarbeid niet te laten importeren in de EU. Waardoor dat ze dus eigenlijk een concurrentieel nadeel hebben. Gaat het over dwangarbeid of gaat het eerder over die handelstarievenpolitiek te blijven doorvoeren? Ja, ik denk dat het een beetje het laatste is.
1: De vorige handelstarieven waren vervallen, deze komen in de plaats. De VS heeft een hoofdkwartier van de revolutionaire garde in Iran gebombardeerd. Dat meldt het Iraanse persagentschap. Het zou gaan om de gebouwen van de marine. Er zouden geen slachtoffers gevallen zijn. Die revolutionaire garde wordt rechtstreeks aangestuurd door de hoogste geestelijke leider van Iran. En Jurgen Klopp is de nieuwe bondscoach van Duitsland. Dat is nu officieel. De Duitse voetbalbond heeft hem voorgesteld. Klopp volgt Julian Nagelsmann op. Die leidde de Duitse nationale ploeg op het teleurstellende WK. Jurgen Klopp is 59. Hij was eerder onder meer trainer bij Borussia Dortmund en Liverpool. En dan heb ik nog het weer. Vrij zonnig vanmiddag, maximaal tot 26 graden. Ook morgen zonnig en nog enkele graden warmer, tot 29 dan. Zondag krijgen we buien, 24 graden. En volgende week zijn we weer vertrokken voor een droge en heel warme periode.
4: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende.
0: Melinda FM, 12-2. Ronde Wit

0: Brahim, niet alleen een R&B-zanger, ook nog een radiopresentator bij een van de vele netwerken van de VRT. Is dus zeker van een schoon pensioentje, niet waar, deze Brahim? Turn the music up was dat. Net na het nieuws van 1 uur doen we, Brahim.
1: Elk moment muziek die je kent. Dit is Club de Wit.
0: En nu aan het begin van deel 2 van Club de Wit is een excuus wel op zijn plaats. Sorry papi, Tapik en Becky G's en dit hier.

Enige tijd geleden werd die wonderwall van de Britten gesloopt door het Argentijnse voetbalteam op het WK voetbal. Oasis was dat, nu ABBA en Head Over Heels. Geschreven deze plaat hier door Benny en Bjorn en gezongen door de blonde Agneta Falskag. Ze zingt in het nummer over haar zeer goede vriendin, een high society vrouw die door alle winkels heen loopt met haar uitgeputte man. Gewoon achter haar.

0: Bij CGS Car Cleaning houden we van echt schoon. Zo schoon dat je je auto nauwelijks nog herkent. Hij glanst en schittert alsof hij net uit de showroom komt. Onze volautomatische indoor car wash is ook voor bestelwagens. En onze industriële wasmachines kunnen tot 20 kilogram inhoud aan. Want als wij zeggen dat we het proper willen, dan menen we dat. Voor je motor en fiets hebben we een aparte wasbox. Nog properder. En je trouwe viervoeter? Die krijgt een topbeurt in onze ultramoderne dogwash. CGS Car Bike & Dog Cleaning. Torghoutse Steenweg 4 in Middelkerke. Waar schoon echt schoon is.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Zotverliefd en Bart Kuil nu Barry White, You're the First, The Last, My Everything. Werd oorspronkelijk geschreven door Peter Radcliffe als een country nummer met de titel You're My First, You're My Last, My In-Between. Een versie die 21 jaar lang niet werd opgenomen. Barry White nam het nummer uiteindelijk op als disco-nummer, waarbij de structuur van het nummer behouden bleef, maar een aantal zinteksten herschreven werden.
1: Club de Wit, deze klassieker hoor je enkel

0: Zijn een purperen hoogheid Prince was dat en you got the look op deze 24 juli.
1: Dit zijn de muzikale jarigen van de dag.
0: Danny Lennevald is jarig, de zangeres en ook danseres bij The 18's, wordt er 42. Geert Goenaerts, de Vlaamse acteur en ook zanger 54. En Mick Karn, de Britse bassist bij Japan, overleed in 2011, zou 68 jaar geworden zijn. Heinz Bird overleed in 2000 op zijn beurt. De Britse bassist bij de Tornadoes zou 84 geworden zijn. En de laatste bekende jarige uit de muziekwereld is still alive. J-Lo, oftewel Jennifer Lopez, de Amerikaanse actrice en ook zangeres, wordt er vandaag 57. En je zou het begot niet zeggen,

0: J-Lo, Jennifer Lopez, vandaag 57 jaar, is dochter van Puerto Ricaanse ouders, maar opgegroeid in New York in de Bronx. Ze wilde aanvankelijk danseres worden. Na een ruzie met haar moeder, die een danscarrière maar niets vindt voor haar dochter, vertrekt ze van huis. Jennifer Lopez werkte in een advocatenkantoor en nam zang- en danslessen. En later stapte ze dan ook in de muziekwereld met dit keer als een van de resultaten. Love Don't Cost a Thing. Jennifer Lopez was dat dus.
1: Goedemiddag, welkom bij Club De Wit.
0: En nu de komende minuten wat rust op de radio dankzij Axel Red. Hier is Ataton.

0: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: terug naar jou met Lars.
1: Club de Wit neemt u vandaag mee naar de zomer van
0: 1970 voor Mungo Jerry en In the Summertime. Het lied beschrijft het zorgeloze gevoel van een zonnige zomerdag. Het nummer werd opgenomen in de Pye Studio in Londen. Het nummer duurde eigenlijk nog geen 2 minuten, wat zelfs in 1970 aan de korte kant was. Daarom speelde Dorset het nummer 2 keer achter elkaar, waarbij de tweede keer de tweede versie licht geremixed werd, zodat het nummer uiteindelijk 3,5 minuut duurt. Bij ons goed dat jaar voor de nummer 1 in de hitparade.

Een van de meest populaire bands van bij ons uit de jaren 90, deze Radio's Walking the Tin Line was dat. Mij rest jou nog een fijn weekend toe te wensen. Geniet ervan met volle teugen. En maandag hebben we opnieuw muzikaal rendezvous de ganse werk- en vakantieweek lang tussen 12 en 2 hier bij Melinda FM. Klaartje met Steve Winwood, While You See a Chance. Vrienden en vriendinnen, heel graag tot maandag.

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het regionieuws van 2 uur.
1: In Wenduine start het openbaar onderzoek voor de renovatie van de historische watertoren en het nabijgelegen pomphuisje in de duinen. De watertoren wordt een uitkijkpunt en het domein wordt een belevingsplek waar bezoekers het verhaal ontdekken van drinkwater oppompen, zuiveren en afvalwater behandelen. En de burgemeester van Wenduine, De Haan, die hoopt dat de werken tegen 2028 klaar zullen zijn. Een zware brand heeft de opslagloods van paardenpension De Paardenmolen in Zillebeke volledig vernield. De eigenaar die kon net op tijd ontsnappen en de 50 paarden die bleven gelukkig ongedeerd. De brandweer die heeft de hele nacht geblust en er is ook rookhinder tot in het centrum van Ieper. Via Bee Alert werd gevraagd ramen en deuren te sluiten en ventilatie uit te schakelen. Het Vlaams parlement heeft per ongeluk te ruime inzage gekregen in een geheime dading tussen de Vlaamse overheid en de regionale luchthavens. Uit het document blijkt dat beide partijen wederzijdse miljoenenclaims laten vallen en dat de Vlaamse overheid subsidies belooft tot in 2039. Burgemeester Koen Kopiele van Diksmuiden die steunt de plannen van Vlaams minister Jo Broens om zwemmen in open water makkelijker te maken. Terwijl andere burgemeesters kritisch zijn over de versoepeling, benadrukt Kopiele dat mensen zelf verantwoordelijkheid moeten nemen voor hun veiligheid. Drie Indiaanse verpleegkundigen die leren intensief Nederlands terwijl ze werken in woon- en zorghotel Heilig Hart in Kortrijk. Ze zijn daar al een half jaar actief via VZW Shinta als zorgkundigen, omdat hun verpleegkundig diploma hier niet erkend is. En intussen volgen ze een opleiding, zodat ze in België ook als verpleegkundige kunnen starten. Een jongeman uit Knokke-Heist weet dankzij een zendertje waar zijn gestolen camerakoffer ligt. Maar de politie die kan niet ingrijpen. De koffer, ter waarde van zo'n 3000 euro, werd 2 maanden geleden gestolen en blijkt nu in een appartement recht tegenover zijn woning te liggen. Maar de politie die mag niet zomaar binnenvallen.
0: Melinda FM, weerbericht.
1: Gaandeweg door de dag komen er bredere opklaringen, eerst aan de kust en later ook landinwaarts, met hier en daar ook wat hoge sluierwolken. De temperaturen die lopen op tot zo'n 25 à 26 graden in het westen en rond 20 à 21 graden in de hoogste gebieden. De wind die blijft zwak en veranderlijk. Morgen zaterdag krijgen we zonnige perioden, afgewisseld met wolkenvelden en het blijft ook dan grotendeels droog en de maxima die stijgen tot 27 à 28 graden in het centrum van het land met een zwakke tot matige zuidwestenwind die later naar west-noordwest draait.
2: Het regionieuws werd u aangeboden door
3: Imoyo, Imoyo, Imoyo.
0: Melinda FM 23 Stef Tielemans.

0: goed idee, zo net voor het weekend. Nog een kusje geven aan iedereen, wat denk je? Voilà, dat was Prince and the Revolution. Net 2 uur geworden op deze vrijdagmiddag. Van harte welkom bij Melinda FM. Ook op deze vrijdag zit ik in je radio tussen 2 en 3 met straks onze cocktailplaat. En om 3:15, dan ga ik weer op zoek in mijn eigen privé vinylplatencollectie. En we leggen het op mijn platendraaier.
1: 2:15, dit is Matinee.

Oorspronkelijk van U2, maar in 1991 heruitgebracht door de Pet Shop Boys. Where the streets have no name. Ja, ik was even op zoek naar het knopje. Het is zomer. Wie vroeg opstaat in deze zomer wordt vaak beloond met een prachtige zonsopgang. En de wereld is dan nog rustig, de lucht is fris en de eerste zonnestralen die zorgen voor een heerlijk begin van de dag. En soms is vroeg opstaan dus echt de moeite waard. Ben jij zo'n vroege vogel? Ah, we hebben toch al heel veel zon gekregen deze zomer. We mogen zeker en vast niet klagen. En al die zon en zomer gaan we even wegvagen met deze plaat van Meteor. Hij gaat het hebben over de nachtregen. Goedemiddag iedereen.

0: Vind jij moeilijk stijlvolle kledij die echt goed zit? Bij Melsheren in Gistel draait alles rond stijl en comfort. Je vindt er herenmode in alle maten, van standaardmaten tot 8XL. Van een strak kostuum tot een casual outfit voor elke dag. Geen snelle verkoop, wel persoonlijk advies. En een perfecte pasvorm waarin jij je goed voelt. Want goed gekleed buitenstappen begint met kledij die echt bij je past. Ontdek het zelf bij Melsheren. Maart 14 in Gistel. Bekijk ook de Facebookpagina Melsheren Gistel. Melsheren. Voor elke man in elke maat.
1: Net gestart met darts of al jaren aan het gooien? Bij ProDarts hebben we een groot assortiment dartpijlen en accessoires. Voor iedereen het juiste materiaal. Bestel voor 12 uur en je bestelling wordt vandaag nog verzonden. Waar wacht je nog op? Ontdek jouw nieuwe dartspullen op pro-darts.be.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

klinkt best wel oké, die nieuwe plaat van Somber. Iets rustiger dan we van hen gewoon zijn. My Body Isn't Ready, over een relatie die eigenlijk nog niet klaar is nadat een vorige is afgebroken. Dat kan soms gebeuren. Zometeen onze cocktailplaat op deze vrijdagnamiddag. Nu eerst Johnny H. Jazz, Chattered Dreams.

Beethoven uit 1978. De film die we zoveel keren hebben bekeken en herbekeken. Ik heb het over Grease met John Travolta en Olivia Newton-John. De titeltrack. Dit is Frankie Valli.

0: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fiers Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fiers Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fiersverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fiers Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
1: Op zoek naar een moment voor jezelf? Ontdek Maison Belle, waar rust, verfijning en natuurlijke schoonheid samenkomen. Laat de drukte los en kom helemaal tot ontspanning met onze exclusieve headspa's, huidverbeterende behandelingen en massages. Elke behandeling wordt afgestemd op jouw huid, jouw noden, jouw moment. Met natuurlijke producten en geavanceerde technieken zorgen we voor een stralende, pure uitstraling. Zonder overdaad. Maison Belle, meer dan een schoonheidsinstituut. Een zachte pauze in jouw dag. Stationstraat 68 in Gistel. Bel 0477 80 72 07.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: David Guetta, die kennen we nog van vroeger hits. Samen met Third Party maakte deze heren Human.
1: Een muzikale parel op vinyl. Vandaag gaan we terug naar
0: 19 juli 1975. Tammy Wynette met Stand By Your Man. Dit iconische country nummer groeide uit tot een van haar grootste hits. Het werd oorspronkelijk al in 1968 opgenomen en kende een enorme doorbraak. Tammy Wynette die werd ontdekt door producer Billy Sherrill. Hij gaf haar niet alleen een contract, maar hielp haar ook aan een artiestennaam. Stand By Your Man werd in amper 15 minuten geschreven en ondanks haar twijfels groeide het nummer uit tot een klassieker. Het stond wekenlang bovenaan de hitlijsten. Het nummer betekende haar definitieve doorbraak bij het grote publiek. Tot op vandaag blijft het een vaste waarde in haar repertoire. Het is een echte evergreen binnen de country muziek.
1: Dit is een 70s vinylparel.

Zo klonk de muziek in de jaren 90. Captain Hollywood Project en More and More. En daarvoor de nieuwe Vlaamstalige plaats van Houston en Nooit meer zonder jou. Dat is ook het geval wat mij betreft hoor, want het is alweer het einde van deze zomermatinee, maar geen probleem. Volgende week ben ik er graag terug, elke weekdag tussen 2 en 3 met zomermatinee. Nog een hele zomer lang. Zometeen veel plezier met Luc Delie. Ik wens je een fijn en aangenaam weekend. En graag tot maandag om 2 uur en ik heb voor jullie nog deze Lose Control van Teddy.

is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

We zitten vandaag alweer een klein beetje met een weekendgevoel met deze muziek van Sniff and the Teals en Driver's Seat. En we hebben niet alleen dat gevoel, want we zijn vrijdag. En we zijn vrijdag de 24e vandaag. Meteen ook de laatste, want dan ga ik voor een weekje of drie in verlof. En dan neemt onze collega Maarten alles van mij over. Maar voor we daaraan toe zijn, tot 4 uur nog de leuke muziek hier bij de Rotonde.

Het is zowat zijn enige grote die hij gehad heeft in 1994. Sweet for my sweet. Dit was muziek van C.G. Lewis. Wie meer hits op zijn palmarès staan heeft, is zeker deze Guus Meeuwis. Eentje ervan, We leven nu.

Tegenwoordig is hij ook meer presentator dan dat hij zanger is. Maar in 2006 begon het allemaal met dit nummer, Fools Rush In. Dit was onze Belgische Born. Op zondag 26 juli organiseert Wilde Wijken een gezellige kinderrommelmarkt op het Wilde Wijkenplein in de Voetbalstraat in Westende. Van 10 tot 16 uur kunnen bezoekers terecht voor een ruim aanbod aan tweedehands kinderkledij, speelgoed, boeken, fietsen en andere kinderartikelen. Inschrijven kan via www.yourtickets.be/events/kinderrommelmarkt.

0: Ontdek ImoJo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Houtland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, ImoJo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. ImoJo, uw vastgoed is onze missie.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Op 15 oktober van dit jaar staat gij weer in de Afwasdom in Antwerpen bij ons. Maar wij voorzien jullie regelmatig van zijn muziek hier bij Melinda FM. Bryan Adams en Somebody. En of deze man nog naar België zal komen, dat is een andere vraag. En daar heb ik mijn twijfels over. De 80 gepasseerd, maar hij is nog altijd in topvorm. Dit is Cliff Richard en My Kind of Life.

meisjes. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Dat is beter, hè? Dat is beter. Nog een keer.

0: De Nederlandse Peter Koelewijn, we kennen hem van Kom van dat dak af en zeker deze Klap maar in je handen. Van vrijdag 24 tot dinsdag 28 juli vinden de verloren hoekfeesten plaats op het grasplein aan de molens langs de Kruisvest in Brugge. Bezoekers kunnen 5 dagen lang genieten van een gevarieerd programma met tal van activiteiten voor jong en oud. Elke feestdag wordt afgesloten met een optreden van zangers. De toegang, dat is volledig gratis. En dit is muziek van Alex Warren, Ordinary.
1: They say the holy water's watered down. And this town's lost its faith. Our colors will fade eventually. So if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my love, I take one look at

0: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
1: Op zoek naar een betrouwbare tweedehandswagen of bestelwagen? Autohandel Pieters in Oudenburg heeft steeds 50 voertuigen op voorraad. Al 20 jaar een vaste waarde aan de kust. Met topservice ook na verkoop. Herstellingen, onderhoud, airco-service, carrosserie en car detailing. Wij doen het allemaal. Snel en vakkundig. Ontdek het aanbod op autohandelpieters.be voor de wagens in stok. En volg ons op Facebook voor het laatste nieuws en nieuwe binnenkomers. Of spring binnen in Oudenburg, Brugse Steenweg 112, 059 800 550. Autohandel Pieters. Rij slimmer, rij zeker.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Ze werd in de tijd ontdekt door Lee Towers, Anita Meijer, die met Why Tell Me Why Nederland helemaal op zijn kop zette. Wij kozen voor een wat meer bescheiden nummer van haar, Idaho. En dit is Op en Top Belgisch, die we ook wel eens willen laten horen hier bij Melinda FM op jouw radio. Muziek van Nathan en meer van dat.
1: Ik

John Travolta in 1978, oh zo populair door de film Grease, en T-Chin kon het niet laten er nog een nummer over te schrijven, ook met Dear John. Wij gaan nu voor een drietal weken in verlof, maar onze collega Maarten die zal het allemaal van mij overnemen en zal het zeker in goede banen leiden tijdens mijn afwezigheid. Binnen een drietal weken dan zijn wij weer terug met nieuwe rotondes. We gaan er vandaag uit met Shaboozy en A Boss Song. Graag tot binnen een drietal weken. Bye bye.

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het regionieuws van 4 uur.
1: Burgemeester Koen Copiele van Diksmuiden die steunt de plannen van Vlaams minister Jo Broens om zwemmen in open water makkelijker te maken. Terwijl andere burgemeesters kritisch zijn over de versoepeling, benadrukt Copiele dat mensen zelf verantwoordelijkheid moeten nemen voor hun veiligheid. Het Vlaams parlement heeft per ongeluk te ruime inzage gekregen in een geheime dading tussen de Vlaamse overheid en de regionale luchthavens. Uit het document blijkt dat beide partijen wederzijdse miljoenenclaims laten vallen en dat de Vlaamse overheid subsidies belooft tot in 2039. Een jongeman uit Knokke-Heist weet dankzij een zendertje waar zijn gestolen camerakoffer ligt. Maar de politie die kan niet ingrijpen. De koffer, ter waarde van zo'n 3000 euro, werd 2 maanden geleden gestolen en blijkt nu in een appartement recht tegenover zijn woning te liggen. Maar de politie die mag niet zomaar binnenvallen. In Wenduinen start het openbaar onderzoek voor de renovatie van de historische watertoren en het nabijgelegen pomphuisje in de duinen. De watertoren wordt een uitkijkpunt en het domein wordt een belevingsplek waar bezoekers het verhaal ontdekken van drinkwater oppompen, zuiveren en afvalwater behandelen. En de burgemeester van Wenduinen, De Haan, die hoopt dat de werken tegen 2028 klaar zullen zijn. Een zware brand heeft de opslagloods van paardenpension De Paardenmolen in Zillebeke volledig vernield. De eigenaar die kon net op tijd ontsnappen en de 50 paarden die bleven gelukkig ongedeerd. De brandweer die heeft de hele nacht geblust en er is ook rookhinder tot in het centrum van Ieper. Via Bee Alert werd gevraagd ramen en deuren te sluiten en ventilatie uit te schakelen. 3 Indiaanse verpleegkundigen die leren intensief Nederlands terwijl ze werken in woon- en zorghotel Heilig Hart in Kortrijk. Ze zijn daar al een half jaar actief via VZW Shinta als zorgkundigen, omdat hun verpleegkundig diploma hier niet erkend is. En intussen volgen ze een opleiding, zodat ze in België ook als verpleegkundige kunnen starten.
0: Melinda FM, weerbericht.
1: Gaandeweg door de dag komen er bredere opklaringen, eerst aan de kust en later ook landinwaarts, met hier en daar ook wat hoge sluierwolken. De temperaturen die lopen op tot zo'n 25 à 26 graden in het westen en rond 20 à 21 graden in de hoogste gebieden. De wind die blijft zwak en veranderlijk. Morgen zaterdag krijgen we zonnige perioden, afgewisseld met wolkenvelden en het blijft ook dan grotendeels droog en de maxima die stijgen tot 27 à 28 graden in het centrum van het land met een zwakke tot matige zuidwestenwind die later naar west-noordwest draait.
2: Het regionieuws werd u aangeboden door
3: Imoyo, Imoyo, Imoyo.
0: Melinda FM 45 Jan Snel.

Je mag dit gerust bestempelen als zijnde een klassieker. Guns N' Roses, Sweet Child of Mine. Goedemiddag, welkom erbij. Vrijdag alweer vandaag, even over 4 uur. Dat wil zeggen een uur lang de spits met de betere muziek. Ik was hier net een artikel aan het lezen over de branden die maar aanhouden in het zuiden van Europa. Frankrijk moet er nu aan geloven. Vlaming moest hals over kop vluchten voor bosbranden nabij Bordeaux. Ken je Tommy Cash? Espresso Macchiato.

Een gevoelig nummer van Boyzone, deze No Matter What. Weet je niet wat doen vandaag? Wel, ik heb een tip voor u. Open Air Apero in Middelkerken vandaag. Het start daar om 18 uur op het Marktplein. Het is volledig gratis. Je kan er eten en drinken, luisteren naar goede muziek.

0: Ontdek ImoYo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerken, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, ImoYo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op yo.imo en laat uw vastgoed schitteren. ImoYo, uw vastgoed is onze missie.
1: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059-79-3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
2: Er bestaat een verwarmingssysteem zonder uitlaatgassen, zonder schouw, zonder gasaansluiting. Er hoeft ook geen brandstof geleverd te worden en er is geen tank of opslagplaats nodig. Dat verwarmingssysteem is een warmtepomp met lucht- of geothermische grondwarmte. Een warmtepomp heeft een lange levensduur en wordt gebruikt met vloerverwarming. Voor nieuwbouw zorgt de warmtepomp voor een goede EPB-score. Verwarmen en ook koelen in de zomer, het kan met een warmtepomp. Stap nu over naar een milieuvriendelijk systeem zonder fossiele brandstoffen. En bel de Smitter Electro BV uit Diksmuiden voor meer info. 0495 32 78 47.
0: Vind jij moeilijk stijlvolle kledij die echt goed zit? Bij Melsheren in Gistel draait alles rond stijl en comfort. Je vindt er herenmode in alle maten, van standaardmaten tot 8XL. Van een strak kostuum tot een casual outfit voor elke dag. Geen snelle verkoop, wel persoonlijk advies. En een perfecte pasvorm waarin jij je goed voelt. Want goed gekleed buitenstappen begint met kledij die echt bij je past. Ontdek het zelf bij Melsheren. Maart 14 in Gistel. Bekijk ook de Facebookpagina Melsheren Gistel. Melsheren. Voor elke man in elke maat.

Rebel. We hebben het tweemaal gecheckt en inderdaad hoor, het komt reeds uit 2009. 2009! Wat gaat de tijd toch snel? Niks aan te doen. Better be ready. Kijk eens wie ik meegebracht heb. Barbara D.

Als zij het zegt, dan zal het zo wel zijn, zeker. Whitney Houston, the greatest love of all. Vroeger had je een band, Earth, Wind and Fire, maar je had ook Earth and Fire uit Nederland. En dit was hun allergrootste hit, Memories.

0: zin in echt genieten aan zee? Bij Chef's Grill in Middelkerken, vlakbij het casino, proef je topkwaliteit van op de grill. Laat je verrassen door onze dagverse visbrochetten. Of kies voor de boterzachte Chateaubriand, waar iedereen het over heeft. En natuurlijk heerlijke mosselen, op verschillende manieren bereid. Gezellige sfeer, bediening met een glimlach en een zonsondergang die je avond compleet maakt. Chef's Grill, Zeedijk 131 in Middelkerken. Kom langs en proef het verschil.
1: Bij CGS Car Cleaning houden we van echt schoon. Zo schoon dat je je auto nauwelijks nog herkent. Hij glanst en schittert alsof hij net uit de showroom komt. Onze volautomatische indoor car wash is ook voor bestelwagens. En onze industriële wasmachines kunnen tot 20 kilogram inhoud aan. Want als wij zeggen dat we het proper willen, dan menen we dat. Voor je motor en fiets hebben we een aparte wasbox. Nog properder. En je trouwe viervoeter? Die krijgt een topbeurt in onze ultramoderne dog wash. CGS Car Bike and Dog Cleaning. Torghoutse Steenweg 4 in Middelkerken. Waar schoon echt schoon is.
2: Knap op, knap op. Jouw speciaalzaak voor vakmannen en doe-het-zelvers. Met meer dan 45 jaar ervaring vind je alles voor kleine klussen en grote projecten. Gereedschap, werkkledij, tuinmachines en altijd professioneel advies. Dankzij de eigen hersteldienst sta je er ook na je aankoop nooit alleen voor. Ontdek nu de slimme grasrobotten aan de Torhoutse Steenweg 661 in Oostende. Of

Op zoek naar een moment voor jezelf? Ontdek Maison Belle, waar rust, verfijning en natuurlijke schoonheid samenkomen. Laat de drukte los en kom helemaal tot ontspanning met onze exclusieve headspa's, huidverbeterende behandelingen en massages. Elke behandeling wordt afgestemd op jouw huid, jouw noden, jouw moment. Met natuurlijke producten en geavanceerde technieken zorgen we voor een stralende, pure uitstraling. Zonder overdaad. Maison Belle, meer dan een schoonheidsinstituut. Een zachte pauze in jouw dag. Stationstraat 68 in Gistel. Bel 0477 80 72 07.

Een nummer van dit jaar, Miles Smith met Gold. Ik heb ook de mooiste stem ter wereld meegebracht. Ik weet, het is een straffe uitspraak. Maar deze komt zeker in aanmerking voor die titel. Seal, Crazy.

Het is een graag gezien klant in dit programma. We hebben het over Boy George. Everything I Own. Ik heb ook eens even het weerbericht erbij genomen. Er staat dat het vandaag grijs is. Nou ja, grijs. Af en toe wat zon. 24 graden. Het gaat wel warmer worden. Bijvoorbeeld morgen 25 graden, volop zon. Zondag 23, maandag 22, dinsdag 25 en dan volgende week woensdag 29 graden zijn we weer vertrokken voor een volgende hittegolf. Wij moeten er vandoor. Hou het hoofd koel. Prettig weekend. Graag tot morgen.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedenavond, het nieuws van 5 uur.
1: Het is officieel. De Nederlander Mark van Bommel is de nieuwe bondscoach van de Rode Duivels. Dat laat de Voetbalbond weten. Van Bommel tekende een contract tot en met het EK van 2028. Hij is een heel andere soort trainer dan zijn voorganger Rudy Garcia, zegt voetbaljournalist Jarno Berto.
2: Van Bommel is wel met zekerheid veel minder een chaot dan Rudy Garcia dat was. Dat is al zeker een criterium geweest en ik was erbij op het WK. En ik kan je zeggen, veel tijd om te trainen of om tactisch te trainen was er niet. Dus snelle duidelijkheid over welke richting je als coach uit wil met de Rode Duivels is daarin wel belangrijk. En iedereen heeft wel bevestigd dat hij die duidelijkheid tactisch kan bieden.
1: Van Bommel was eerder al trainer in ons land bij Antwerp. En ook de deal van voetbalclub Antwerp is officieel rond. Voormalig voorzitter van Anderlecht, Wouter van den Houten, is er de nieuwe grote aandeelhouder. Hij neemt de ploeg over van vastgoedmagnaat Paul Gijsens, samen met verschillende andere ondernemers. Onder hen ook ex-Antwerp-speler Toby Alderweireld.
3: Ik kijk enorm uit naar de toekomst. Enorm veel zin om eraan te beginnen. In wat voor functie, in wat voor dingen dan ook. Ik ben klaar om te helpen waar het kan. En dan denk ik dat het belangrijkste is dat de club op nummer 1 komt en dat daar terug de rust komt en uiteindelijk dat we verder kunnen werken en terug de club kunnen uitbouwen.
1: Zelfs premier De Wever zou een handje geholpen hebben in de onderhandelingen om toch maar alles rond te krijgen. In Brussel zitten de regering en vakbonden van de brandweer opnieuw samen om een akkoord te vinden over de staking van de afgelopen dagen. Dat meldt de Christelijke Vakbond. De brandweer staakt tegen het personeelstekort. Ze krijgen naar eigen zeggen ook te weinig middelen om het Brusselse gewest veilig te houden. De regering kwam gisteren al met een pakket aan maatregelen, maar dat was voor de vakbonden niet voldoende. De Europese Unie stuurt blusvliegtuigen naar Spanje en Frankrijk om de zware bosbranden te helpen bestrijden. Het gaat in totaal om 7 vliegtuigen en 2 helikopters. En de landen kunnen ook beroep doen op extra vliegtuigen als dat nodig is. In Spanje is de noodtoestand ook uitgeroepen. Er zijn in de buurt van Madrid 2 brandhaarden samengekomen tot 1 grote brand. Oekraïne heeft met een F-16 vliegtuig voor het eerst een Russische straaljager uit de lucht geschoten. Dat is een belangrijke stap voor Oekraïne. Het zet die F-16 al 2 jaar lang in om Russische drones en raketten te onderscheppen. Maar nu is zo'n toestel er dus ook in geslaagd om een gevechtsvliegtuig uit de lucht te halen. Afwisselend zon en wolken deze namiddag bij maxima tot 27 graden. Ook morgen een zonnige dag en tot 28 graden. Zondag dan buien en tot 23 graden. Volgende week zijn we weer vertrokken voor een droge en zeer warme periode.
4: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende.
0: Melinda FM, 56, Jacques van Bellegem.

Ze had een stem uit de duizenden en ze was zo'n geliefd persoon in de muziekwereld, deze tante Tina Turner. I don't wanna fight, zometeen Beyoncé in die turbulente show, maar eerst Lars Verstappen.

0: Dek Imo Jo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Houtland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, Imo Jo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. Imo Jo, uw vastgoed is onze missie. Knap op, knap op. Jouw speciaalzaak voor vakmannen en doe-het-zelvers. Met meer dan 45 jaar ervaring vind je alles voor kleine klussen en grote projecten. Gereedschap, werkkledij, tuinmachines en altijd professioneel advies. Dankzij de eigen hersteldienst sta je er ook na je aankoop nooit alleen voor. Ontdek nu de slimme grasrobotten aan de Torhoutse Steenweg 661 in Oostende. Of surf naar knapop.be. Knap op, knap op. Daar bouw je op.
1: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende. Onze vorige wagen was versleten. Dus hebben we een nieuwe gekocht.
2: En deze keer is het een elektrische wagen geworden.
1: Die kunnen we thuis zeer voordelig opladen met onze eigen laadpaal.
2: Laad nu ook je EV thuis sneller op met een laadpaal van Deltonica.
1: 7,4 kW mono, 11 of 22 kW, driefasig met dynamic tariff en load balancing.
2: En ook OCPP en alle cloud services met app op jouw smartphone.
1: Volledige installatie van je laadpaal met keuring en aanmelding door de Smieter Electro. Meer info op elektro-installatie.be of bel 0495 32 78 47.
2: Je nieuwe wagen opladen.

stel je maar even voor, een leven zonder je dagelijkse portie muziek. Het zal echt saai wezen. Maar dankzij Melinda FM worden al jouw dromen vervuld. De OG's waren dat met I Love Music. En toepasselijk of niet, dit is muziek van Horky.

0: Op zoek naar een betrouwbare tweedehandswagen of bestelwagen? Autohandel Pieters in Oudenburg heeft steeds 50 voertuigen op voorraad. Al 20 jaar een vaste waarde aan de kust. Met topservice ook na verkoop. Herstellingen, onderhoud, airco-service, carrosserie en car detailing. Wij doen het allemaal. Snel en vakkundig. Ontdek het aanbod op autohandelpieters.be voor de wagens in stok. En volg ons op Facebook voor het laatste nieuws en nieuwe binnenkomers. Of spring binnen in Oudenburg, Brugse Steenweg 112, 059 800 550. Autohandel Pieters. Rij slimmer, rij zeker. Op zoek naar een moment voor jezelf? Ontdek Maison Belle, waar rust, verfijning en natuurlijke schoonheid samenkomen. Laat de drukte los en kom helemaal tot ontspanning met onze exclusieve headspa's, huidverbeterende behandelingen en massages. Elke behandeling wordt afgestemd op jouw huid, jouw noden, jouw moment. Met natuurlijke producten en geavanceerde technieken zorgen we voor een stralende, pure uitstraling. Zonder overdaad. Maison Belle, meer dan een schoonheidsinstituut. Een zachte pauze in jouw dag. Stationstraat 68 in Gistel. Bel 0477 80 72 07. Zin in echt genieten aan zee? Bij Chef's Grill in Middelkerken, vlakbij het casino, proef je topkwaliteit van op de grill. Laat je verrassen door onze dagverse visbrochetten. Of kies voor de boterzachte Chateaubriand, waar iedereen het over heeft. En natuurlijk heerlijke mosselen, op verschillende manieren bereid. Gezellige sfeer, bediening met een glimlach en een zonsondergang die je avond compleet maakt. Chef's Grill, Zeedijk 131 in Middelkerken. Kom langs en proef het verschil.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: hier bij Melinda FM, het officiële startschot van een nieuw weekend.
1: Dames en heren, mogen wij u verzoeken te blijven zitten, uw veiligheidsriem om te doen, want de hits knallen uit de radio.
2: Let's go, girls.

Door de jaren heen dan altijd een grote fan geweest van deze mensen, maar ze zitten te weinig in onze playlist bij de Turbulentie Show. Orchestra Manoeuvres in the Dark, Forever Live and Die. Maak er alvast een zonnig weekend van, vol gids en tips bij Melinda FM. En we spreken elkaar graag maandag. Tot dan!

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedenavond, het nieuws van 6 uur.
1: In Frankrijk krijgt de brandweer maar geen vat op de bosbranden. Vooral in de regio rond Bordeaux. Daar zijn al meer dan 40.000 mensen geëvacueerd. Zowel mensen die er wonen als vakantiegangers. Een gebied groter dan de stad Parijs is verwoest. President Macron heeft om internationale hulp gevraagd. En er is voorlopig geen beterschap op komst, zegt weerman Frank Dubocage.
2: Ja, op korte termijn eventjes wel, hè, want op dit moment is het daar nog 35 graden. Morgen en overmorgen wordt het daar koeler, rond de 25, 27 graden. Er wordt ook wat regen verwacht, maar niet veel. Hè, dus dat gaat weer een druppel op een hete plaats zijn. Waarom? Omdat volgende week wordt het opnieuw warmer. Hittegolf wordt daar opnieuw verwacht. Dus nee, weinig verandering helaas.
1: Ook in Spanje gaat het van kwaad naar erger. Daar is de noodtoestand uitgeroepen. De man van 53 uit de Kempen, die in Spanje de B&B van zijn ex in brand stak, is aangehouden door de onderzoeksrechter. Spanje vraagt nu om de man uit te leveren. De man was na de feiten naar ons land gevlucht. Uiteindelijk gaf hij zichzelf aan bij de politie. Hij had al een contactverbod met zijn ex door intrafamiliaal geweld. Eerder dienden ook al 4 andere ex-partners een klacht of melding in bij de politie, maar telkens zonder gevolg. In de Brusselse gemeente Anderlecht is afgelopen nacht een man gewond geraakt bij een schietpartij. Dat meldt het parket. De man werd overgebracht naar het ziekenhuis, maar is niet in levensgevaar. De dader kon wegvluchten, hij is nog steeds spoorloos. Het onderzoek loopt. En de deal rond voetbalclub Antwerpen is officieel rond. Voormalig voorzitter van Anderlecht, Wouter van den Houten, is er de nieuwe grote aandeelhouder. Hij neemt de ploeg over van vastgoedmagnaat Paul Gijsens, samen met verschillende andere ondernemers. Onder hen ook ex-Antwerp-speler Toby Alderweireld.
3: Ik kijk enorm uit naar de toekomst. Enorm veel zin om eraan te beginnen. In wat voor functie, in wat voor dingen dan ook. Ik ben klaar om te helpen waar het kan. En dan denk ik dat het belangrijkste is dat de club op nummer 1 komt. En dat daar terug de rust komt. En uiteindelijk dat we verder kunnen werken en terug de club kunnen uitbouwen.
1: Zelfs premier De Wever zou een handje geholpen hebben in de onderhandelingen om toch maar alles rond te krijgen. En in de ronde van Frankrijk pakte Sloveen Tadej Pogacar zijn 5e ritzege. Hij won de 19e etappe naar Alpe d'Huez. Pogacar blijft stevig leider. De Fransman Lenny Martinez kwam als 2e over de streep. De Ecuadoraan Richard Carapaz werd de 3e. Remco Evenepoel eindigde als 6e. Hij verstevigt zo zijn 2e plaats in het klassement. Vanavond en vannacht licht bewolkt bij minima rond 17 graden. Morgen een zonnige dag en maxima tot 28 graden. Zondag dan buien en tot 23 graden. En volgende week zijn we weer vertrokken voor een droge en zeer warme periode.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende.

Je kan haar niet meer afremmen, je kan haar niet meer stoppen, Samantha Fox. Want het is vrijdagavond, het is 6 uur geweest. Dat betekent dat officieel het weekend begonnen is. Goeie avond. Dit is Boeken Toe, tot 8 uur met Benson Boon onder andere.

hoogste tijd om je party outfit aan te trekken en naar buiten te komen, want het is vrijdagavond. Het weekend is begonnen. Dit was Technotronic met Get Up Before the Night is Over. En kijk wie we daar hebben. Anastasia. Ze heeft al een probleempje.

0: Ontdek ImoJo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, ImoJo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. ImoJo, uw vastgoed is onze missie.
1: Een deuk in je auto? Of sta je plots met pech langs de weg? Geen zorgen. Bij Henrik Motors in Oostende en Bredene lossen we het snel voor je op. Onze experts herstellen alle carrosserieschade, alsof er nooit iets gebeurd is. En ben je toe aan een andere wagen? Ontdek dan ons ruime aanbod voor elk budget. Mocht het onderweg toch een keer tegenzitten, dan staat onze 24/7 depannagedienst dag en nacht voor je klaar. Van aankoop tot herstellingen, wij houden je op de weg. Kom langs in Oostende of Bredene, bel 059 80 32 30 of kijk op henrikmotors.be.
2: Een schone en veilige omgeving? Dat laat je natuurlijk over aan de specialisten van Huisuitcleaning. Van dieptereiniging tot specialistische schoonmaak. Ons team staat dag en nacht klaar. Snel, betrouwbaar en altijd volgens de veiligheidsnormen. Huisuitcleaning. Voor bedrijven en particulieren die geen risico willen nemen. Bel vandaag nog 0468 32 10 19. Of kijk op huisuitcleaning.be. Huisuitcleaning. Schoon, veilig en zeker.

Shawn Mendes met Heart of Gold. Hoogste tijd om even terug te keren naar de vorige eeuw. Dat doen we met twee hits na elkaar. Zo dadelijk D.I.S.C.O. van Ottawa. Maar eerst gaan we deze Queen of Pop aan het woord laten. Hier is Madonna met Crazy for You bij Melinda FM. Goedenavond. Dit is Boeken Toe.

0: net gestart met darts of al jaren aan het gooien? Bij ProDarts hebben we een groot assortiment dartpijlen en accessoires. Voor iedereen het juiste materiaal. Bestel voor 12 uur en je bestelling wordt vandaag nog verzonden. Waar wacht je nog op? Ontdek jouw nieuwe dartspullen op pro-darts.be.
1: Melinda FM 68 Chris van Toren.

Ik hoop dat je geen dokter nodig hebt. En als het zo mocht zijn, dan moet je niet naar dokter Album gaan. Die denkt alleen aan zijn eigen leventje. Maar zit niet zo erg in met zijn patiënten. Vraag maar aan Bon Jovi, want zij krijgen de verkeerde medicatie. Bad Medicine bij Melinda FM.

The Lost Frequencies and the Temper Trap met Sweet Disposition, A Moment Love. Zondag, dan eindigt de Tour de France. Waar gebeurt dat? Natuurlijk in Parijs, op de Champs-Élysées.

is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

0: Momenteel zijn ze aan het toeren door heel Amerika, waar ze ongetwijfeld al even fantastische live concerten zullen brengen, zoals ze dat al zo dikwijls hebben gedaan hier in ons eigen Belgenland. Dit was Toto met Pamela. Het tweede luik van Boeken Toe op deze vrijdag begonnen met een al even legendarische groep, namelijk The Who en You Better You Bet. Zo dadelijk Ricky Martin met een plaatje dat helemaal past in het kader van het weekend. Living La Vida Loca, maar eerst is hier Sabrina Carpenter. Dit is Man Child. Goeie avond.
1: Yes, sir.

Elk moment muziek die je kent. En dat kan alleen maar met de grootste artiesten en de zomervibes bijvoorbeeld van Ricky Martin, Living La Vida Loca. Maar natuurlijk ook met Pink. Hier is ze met Please Don't Leave Me. Blijf gezellig bij ons. Dit is Boeken Toe.

0: Vind jij moeilijk stijlvolle kledij die echt goed zit? Bij Melsheren in Gistel draait alles rond stijl en comfort. Je vindt er herenmode in alle maten, van standaardmaten tot 8XL. Van een strak kostuum tot een casual outfit voor elke dag. Geen snelle verkoop, wel persoonlijk advies. En een perfecte pasvorm waarin jij je goed voelt. Want goed gekleed buitenstappen begint met kledij die echt bij je past. Ontdek het zelf bij Melsheren. Maart 14 in Gistel. Bekijk ook de Facebookpagina Melsheren Gistel. Melsheren. Voor elke man in elke maat.
1: Een schone en veilige omgeving? Dat laat je natuurlijk over aan de specialisten van Huisuitcleaning. Van dieptereiniging tot specialistische schoonmaak. Ons team staat dag en nacht klaar. Snel, betrouwbaar en altijd volgens de veiligheidsnormen. Huisuitcleaning. Voor bedrijven en particulieren die geen risico willen nemen. Bel vandaag nog 0468 32 10 19. Of kijk op huisuitcleaning.be. Huisuitcleaning. Schoon, veilig en zeker.
2: CVO Scala is klaar voor een nieuw cursusjaar. Wil je een beroepsopleiding, je diploma secundair onderwijs of een creatieve cursus volgen? Dan moet je bij CVO Scala zijn. Schrijf je vandaag nog in via cvoscala.be en ontdek alles tijdens de infodag op donderdag 27 augustus van 15 tot 19 uur in de Leon Spiliaardstraat 31 in Oostende. Volwassenenonderwijs in Oostende, dat is CVO Scala.
0: Melinda FM, 68, Chris van Toren.

Binnenkort staat ze weer te schijnen op het podium van 10 om te zien natuurlijk. Laura Tesoro met Shining. Zondag zou het beginnen regenen. Eindelijk zouden we weer naar gaan zeggen. En daarna gaan de temperaturen weer de hoogte in. Maar dat is nieuws voor later. Eerst zo dadelijk de Creedence Clearwater Revival met toevallig Have You Ever Seen The Rain? En nu Yarbrough and People. Hier is Heartbeats.

Summer met Homewrecker. Heb je zin om mee te zingen vanavond? Wel, dat kan nu met dit nummer van Raymond van het Groene Woud, de Cha-Cha-Cha. En daarna is de beurt aan Tsukero en Randy Crawford met Diamante. Maar eerst dus de Cha-Cha-Cha.

0: Knap op. Knap op. Jouw speciaalzaak voor vakmannen en doe-het-zelvers. Met meer dan 45 jaar ervaring vind je er alles voor kleine klussen en grote projecten. Gereedschap, werkkledij, tuinmachines en altijd professioneel advies. Dankzij de eigen hersteldienst sta je er ook na je aankoop nooit alleen voor. Ontdek nu de slimme grasrobotten aan de Torhoutse Steenweg 661 in Oostende. Of surf naar knapop.be. Knap op. Knap op. Daar bouw je op.
1: Bij CGS Car Cleaning houden we van echt schoon. Zo schoon dat je je auto nauwelijks nog herkent. Hij glanst en schittert alsof hij net uit de showroom komt. Onze volautomatische indoor car wash is ook voor bestelwagens. En onze industriële wasmachines kunnen tot 20 kilogram inhoud aan. Want als wij zeggen dat we het proper willen, dan menen we dat. Voor je motor en fiets hebben we een aparte wasbox. Nog properder. En je trouwe viervoeter? Die krijgt een topbeurt in onze ultramoderne dogwash. CGS Car, Bike en Dog Cleaning. Torhoutse Steenweg 4 in Middelkerke. Waar schoon echt schoon is.
2: Zin in echt genieten aan zee? Bij Chef's Grill in Middelkerke, vlakbij het casino, proef je topkwaliteit van op de grill. Laat je verrassen door onze dagverse visbrochetten. Of kies voor de boterzachte Chateaubriand, waar iedereen het over heeft. En natuurlijk heerlijke mosselen, op verschillende manieren bereid. Gezellige sfeer, bediening met een glimlach en een zonsondergang die je avond compleet maakt. Chef's Grill, Zeedijk 131 in Middelkerke. Kom langs en proef het verschil.
0: Op zoek naar een betrouwbare tweedehandswagen of bestelwagen? Autohandel Pieters in Oudenburg heeft steeds 50 voertuigen op voorraad. Al 20 jaar een vaste waarde aan de kust. Met topservice, ook naverkoop. Herstellingen, onderhoud, airco-service, carrosserie en car detailing. Wij doen het allemaal. Snel en vakkundig. Ontdek het aanbod op autohandelpieters.be voor de wagens in stok. En volg ons op Facebook voor het laatste nieuws en nieuwe binnenkomers. Of spring binnen in Oudenburg, Brugse Steenweg 112, 059 800 550. Autohandel Pieters. Rij slimmer, rij zeker.
3: Net gestart met darts of al jaren aan het gooien? Bij ProDarts hebben we een groot assortiment dartpijlen en accessoires. Voor iedereen het juiste materiaal. Bestel voor 12 uur en je bestelling wordt vandaag nog verzonden. Waar wacht je nog op? Ontdek jouw nieuwe dartspullen op pro-darts.be.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Calvin Harris met Smoke the Pain Away. Barry Manilow, 82 jaar ondertussen en bekend van die iconische hit Copacabana, had zich waarschijnlijk 2026 heel anders voorgesteld, want hij zou op tournee gaan, op afscheidstournee, maar heeft hij helemaal moeten afzeggen, omdat hij een operatie moest ondergaan voor een kankergezwel op zijn long te laten verwijderen. Gelukkig heeft hij nog deze single kunnen opnemen, Sunshine. Barry Manilow.

0: Barry Manilow met Sunshine. En tot zover meteen boeken toe. Maar natuurlijk krijgt u van mij nog een uitsmijter, een toetje, een pareltje uit lang vervlogen tijden. Die komt van over het kanaal toen er nog lang geen sprake was van Brexit of andere toestanden, maar wel van Glitter Rock. Het tekent The Sweet met Papa Joe. Fijn weekend. Tot volgende week.
1: Boeken toe.

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Elke vrijdagavond van 8 tot middernacht. Alleen maar Dance Classics op Melinda FM.

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Elke vrijdagavond bij Melinda FM. De legendarische beats die je weekend openen. Dit zijn de Dance Classics.

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedenavond, het nieuws van 10 uur.
1: Het Franse departement Gironde in de crisisoverleg over de bosbranden. Vooral dan die in het zuidwesten. Het vuur blijft zich uitbreiden richting de stad Bordeaux. Er zijn al 110.000 mensen uit voorzorg geëvacueerd. Vakantiegangers en inwoners. De Franse minister van Binnenlandse Zaken zegt dat er nog meerdere gemeenten in de buurt van Bordeaux geëvacueerd zullen worden. De brand heeft al 14.000 hectare natuur verwoest. Dat is een gebied groter dan Parijs. En de bosbranden en de vele hittegolven in Zuid-Europa veranderen stilaan ook onze vakantiegewoontes. We blijven de zon wel opzoeken, maar naar het zuiden trekken we steeds vaker buiten het hoogseizoen. Blijkt uit cijfers van reisorganisatie Sunweb. En Vlamingen die naar het zuiden verhuisden, brengen de zomer meer en meer hierdoor. Het overleg tussen de Brusselse brandweer en de regering vanmiddag heeft niets opgeleverd. De brandweer staakt al 4 dagen op rij tegen het personeelstekort en het tekort aan budget. De brandweerlieden waarschuwen intussen voor de gevolgen van de staking. Amper 22% is aan het werk en daardoor kan de brandweer niet garanderen dat hij er op tijd raakt bij een dringende interventie. Morgen namiddag zitten de regering en de vakbonden opnieuw samen. In Diepenbeek in Limburg is een drugslab ontdekt. Dat meldt het parket. Er werden 3 verdachten opgepakt. Een man van 74, een vrouw van 71 en een man van 48. Ze zijn intussen vrijgelaten onder voorwaarden. In het lab werden volgens het parket synthetische designerdrugs gemaakt. Ex-Rode Duivel Toby Alderweireld ziet in Mark van Bommel de ideale nieuwe bondscoach. Dat heeft hij gezegd aan HLN. De Nederlander tekende een contract bij de voetbalbond tot en met het EK van 2028. Hij is wat de Rode Duivels nu nodig hebben, zegt Alderweireld.
2: Ik denk dat hij een hele goede tactische trainer is. Daarnaast ook een hele goede people manager. Dat ook heel belangrijk is bij een nationale ploeg, denk ik, om iedereen een goed gevoel.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende. Elke vrijdagavond van 8 tot middernacht. Alleen maar Dance Classics op Melinda FM.

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Elke vrijdagavond bij Melinda FM. De legendarische beats die je weekend openen. Dit zijn de Dance Club.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Het nieuws van middernacht.
1: In Frankrijk wordt het leger ingezet om de bosbranden te bestrijden. Dat heeft president Macron beslist. In het zuidwesten nadert het vuur de stad Bordeaux. De autoriteiten vrezen dat ook inwoners daar zullen moeten vertrekken. Er werden nu al meer dan 140.000 mensen geëvacueerd en dat aantal blijft dus oplopen. In totaal is al zo'n 19.000 hectare natuur opgebrand. De nieuwe importtarieven van de Amerikaanse president Trump zullen we niet al te veel voelen in ons land. Dat zegt het Verbond voor Belgische Ondernemingen. Het gaat om importheffingen tot 12,5%. Naar eigen zeggen in de strijd tegen dwangarbeid. Al geldt er los van deze beslissing wel vanaf volgende week een tax van 15% op geneesmiddelen. En dat is net de helft van wat ons land uitvoert naar de VS. Olivier Joris van het VBO.
2: Dat betekent dat het misschien minder vraag is aan de Amerikaanse kant omwille van het feit dat onze producten duurder geworden zijn, want de invoertarieven worden betaald door de importeur en op het einde van de rit door de eindconsument, dus door de Amerikaanse consumenten.
1: De tarievenoorlog heeft Belgische bedrijven al 2,7 miljard euro gekost. En een nieuwe gouden medaille voor Bart Swings. Op het EK skileren in Italië won hij nu ook de afvallingskoers op de weg over 15 kilometer. Eerder deze week pakte hij ook al 3 keer goud op de piste, op de puntenkoers, de afvallingskoers en de 1000 meter. Vannacht ligt bewolkt bij minima rond 17 graden. Morgen een zonnige dag en maxima tot 28 graden. Zondag dan buien en tot 23 graden. Volgende week zijn we weer vertrokken voor een droge en zeer warme periode.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende.

is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.